0: light of the dark.
1: The number one songs of the past.
2: Now we're number one.
3: Radioactief retro.
4: En nou, Mr. Stevie Wonder. In plaats nummer 1, Eng Wochtlang. Part-time lower, non-sync van 89, verder het ganske nee aan den USA.